0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Van de ANWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNA.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
3: Van de ANWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte files nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbelo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde president- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde is volgens de wet niet toegestaan. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noesklaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. De zware onweersbuien trekken langzaam het land uit. Code oranje is niet langer van kracht in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft gelden voor aanhoudende hitte en in Limburg voor mogelijke buien. Het noodweer heeft inmiddels het land verlaten. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Opende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oud Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. En tot zover het nieuws. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde je Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. In het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michel Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Father. You

Nummertje 498 hoorde je zomaar een morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

de formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Bellaerts met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. Wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En tot zover het nieuws. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken, 10 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Dempels bij Waaldijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Wij zijn

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Het gaat vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslav. En het Franse containerschip Galapagos is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Mogen we nog een mooi lied van Christelijk Mannenkoorstappers aanvragen voor Jan en Pieter Kapot. We willen hun alle sterkte en bemoediging toewensen en Pieterke aanstaande donderdag als ze geopereerd wordt. Nou Pieterke ook sterkte van Harm en Annegie dus. En we doen het met een mooi lied. Dankzij u heer. Het gaat weer richting de zomer en er zullen ook weer mensen genoeg in Duitsland komen. Het is ook een lied wat uit het Duits vertaald is en gezongen wordt door het Christelijk Mannenkoorstappers. Dankzij u heer.

Ja, prachtig stuk natuurlijk. Dankzij die heer, geschreven door Siegfried Ox. Van origine eigenlijk een klassiek stuk. En het is ook een leuke luisteraars, want terwijl ik een verzoek heb voor Jan en Pieterke, heb ik hier nog een vrouw in de studio zitten. En dat is Jenny. Die presenteert nog wel eens het muziek Glorieklanken bij Omroep Zuidwolde. En die zegt, doe ook in mijn wens Pieterke ook in sterkte van mij, want het is nog een nicht van mij. Dus Pieterke en Jan, ook een groet van Roelen van Jenny uit Hogeveen. En die willen nu ook nog alle goeds toewensen. Zo is de wereld vaak nog weer kleiner dan dat je denkt, hè. Ik heb nog weer een mooi lied erbij opgezocht. Vond ik een lied dat we ook eigenlijk ook laten horen voor jullie nog. Ook van Christelijk Manneko Staborst met Gert Pannenkoek als solist. En dat is ook een prachtig lied voor deze dingen. En dat is Schuil maar veilig.

Ja, dat is een mooi lied. Schuil me veilig en Pieterke natuurlijk sterkte. Een felicitatie voor mijn eigen dochter, onze dochter Karin, die afgelopen week jarig was, afgelopen dinsdag, van opa en oma Karin. En die vroegen het lied eigenlijk aan, een toekomst vol van hoop. En hij zegt dat ik in het programma al laten horen. Ik heb een mooi lied opgezocht, ik denk dat je het ook zeker mooi vindt. Het is Heer, mijn tijden in uw hand. Ook een lied wat we van afgelopen voorjaar bij de Cantilena zongen. Maar dit is dan een uitvoering gewoon Nederlands gezongen. Ook Karin nog een groet vanuit de studio.

Mijn tijd in uw handen. Prachtig lied vertaald van het Duits. Meine Zeit in deine Hände. We willen graag een mooi psalm aanvragen, staat bij het volgende bezoek. Voor onze vrienden Gerrit en Gelinde. En een groet van Dinant en Bernadine en de kinderen. Nou, jullie ook bedankt. Mooie uitvoering heb ik opgezocht van Soli Deo Gloria. En die gaan voor ons zingen, psalm 103.

Ja, mooi stuk van Solideo Gloria, psalm 103. Dag Alt, kun je nog een plaat draaien voor Jan die vrijdag jarig is geweest? En doe maar lichtstad met uw palen en poorten. En hartelijk groet van Dries, de conciërge van de Pieterzands. Nou Dries, ook bedankt natuurlijk, een groet aan Zwaantje. En Jan natuurlijk nogmaals een hartelijke felicitatie. Ik hoop ook dat je vanavond nog even meeluistert. Een groet vanuit de studio. Ja, het zal alleen duren voordat ik jullie weer zie, want het seizoen van dit jaar zit erop wat betreft de Pieterzand. Dus dat zal wel even half augustus worden, hè, voordat het weer zover is. En hopen we elkaar natuurlijk weer in goede gezondheid weer te ontmoeten. Zou ik wel even een beetje missen al die weken. Dries, ik heb eerst hem een mooi lied opgezocht, wat je zelf ook altijd mooi vindt. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. En daarna ga ik ook de lichtstad met uw palen en poorten laten horen. Ik zal hem kijken wat voor uitvoering. Een groet jullie ook allen, ook de conciërges en de verdere leerkrachten van de Pieterzands. En ook een fijne, goede vakantie toegewenst. En dat geldt natuurlijk ook voor alle leerlingen die ik dit jaar in de bus gehad heb. Een groet en hopelijk tot volgende schoolseizoen.

Ja, dit is een prachtige uitvoering ook van Lichtstad met uw paal en poorten. En die komt van de cd Zingen in het Moezeldal. En soms dan raak je dingen toch in, mijn luisteraars. Deze cd, daar weet ik nog, die had ik al toen ik de eerste uitzending van muzikale ontmoetingen een jaar of 15, 16, 17, ik weet het niet eens meer, maakte. En toen had ik deze cd, die had ik al. En de eerste uitzending, die stopte ik altijd met nummer 4 van deze cd. En dat is het instrumentale nummer geprezen, zei de heer. Die wil ik nu toch ook even laten horen. Ik denk altijd weer aan mijn eerste uitzending die ik maak in de muzika op de zondagavond. Zonder verdere aankondiging. Dat is ook wel leuk. Van een van de eerste luisteraars van het eerste uur was ook Ido Elders direct al. Die reageerde vanuit Zuidwolde toen de tijd al. Ido, en je stuurt net een bericht dat Ina vandaag 67 jaar is geworden. En een felicitatie voor Ina van je man Ido dus. En je vroeg psalm 75 aan, daar gaan we ook zeker in naar luisteren van Cantilena. Ik weet dat je dat altijd mooi vindt. CD bestond toen nog lang niet, maar nu inmiddels wel dus. Daar gaan we ook hem naar luisteren, Ido. Een groet ook, en ook aan Ina natuurlijk een felicitatie. Allereerst gaan we luisteren naar het lied Geprezen zij de Heer van de CD Zingen in het Moezeldal. Net wat ik zei, onder leiding van Dick van Meulen, inmiddels al lang overleden. En dat was in de eerste uitzending van mijn programma altijd het slotlied, wat ik elke zondagavond liet horen.

Geprezen zij de Heer. Nou, en Ido, voor ik naar Psalm 75 ga, laat ik nog een nummer van deze cd horen. Die liet ik eerder ook vaak horen. Toen had ik er niet zoveel bijzondere ideeën bij, maar sinds dat jij me een keer een verhaal over je familie vertelde, laat ik dat lied toch graag horen. En toevallig, dat is wel bijzonder, dacht ik nog aan je afgelopen woensdag, geloof ik, toen ik het laatste uur gemaakt heb, daar ik hetzelfde nummer ook in zit. Dus je gaat hem vanavond nog twee keer horen. En dat is het prachtige lied, Gij die alle sterren houdt.

De dames en heren van ons gemengde gehoor, Cantilena, die zong op psalm 75. Nou, we blijven hem in het psalmboek. We gaan ook nog luisteren naar psalm 150. Harm Hoefaan, Roelof Mulder. Leon Koppelman, samenzang vanuit de Stefanuskerk. En er is nog een verzoek voor Hanna, die jarig was. Hanna, van harte gefeliciteerd van de familie Boezeko. Van jullie eigen gezin dus. Ook een groet vanuit de studio. Jullie vroegen psalm 68 aan van Roelof Mulder, maar daar heb ik volgens mij geen opname van. Dus ik hoop dat hier bij psalm 150 ook goed is, de familie Boezekool. Een groet vanuit de studio en Hanna natuurlijk ook.

Ja, luisteraar, ik zit er niet op te letten, maar het is al tijd, zie ik. Dus er was nog een vers werd erbij gezongen bij Psalm 33, maar dat kan ik helaas niet meer laten horen. Ik had nog wel een verzoek ook nog van Psalm 25 van de CD Heer, hoe heerlijk is uw naam? Van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst voor Albert van der Meer uit Oldebroek. Albert, van harte gefeliciteerd van je schoonouders met je verjaardag. En die wou dus graag Psalm 25 laten horen, maar dat moet ik helaas even laten gaan. Want de tijd is voorbij, hè? Ik zat gewoon niet op te letten. Toen maar mee zitten zingen en je zit zo wat te luisteren. Dan is de tijd ook zo weer voorbij. We gaan het programma afsluiten, luisteraars. En ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook de familie van Slichtenhorst in Harskamp. Een groet natuurlijk, dominee van Slichtenhorst. En ook een goede gezegende zondagavond nog, vrienden. Hè? Verder ook alle vrienden en bekenden. Een groet vanuit de studio hier. School is dus voorbij. Ook de jongens, meiden, een goede vakantieperiode gewenst. Ook de leerkrachten, conciërges en alles van de Pieterzand. Jullie ook al een groet nogmaals. En zal hem deze week een beetje uitloop zijn. Maar dan ook een goede vakantieperiode toegewenst. Hè? Wij gaan afsluiten en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte groet, een goede week toegewenst. Ook de mensen die het moeilijk hebben. Er zijn nog een paar mensen overleden, hoor ik. Er zijn ook zeker bekenden en vrienden van meeluisteren. Jullie ook al een sterkte gewenst natuurlijk de komende week. We sluiten af met genade God. Zo oneindig groot. Amazing Grace. En daarna geef ik het programma ook over aan de PC. Ik heb natuurlijk een uurtje mooie liederen klaargezet. Ik weet onder andere ook voor de mannen van IJsselmuiden-Grafhorst. Gaan met God heb ik erin gezet. En ook al die mensen die trouwens die gisteravond nog bij een Berghuizen waren bij de zangavond. Prachtige avond, ook een dank aan Roelof en Ruud Mulder, de organisten. Ook aan dominee De Boer. Prachtige avond, hè. En ik zou zeggen iedereen volgend jaar aanwezig zijn, hè. Want je weet niet wat je mist als je er niet bent. Een groet en tot volgende week zondagavond. Dit was Muzikale Ontmoeting.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit

0: Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Let's do it. Hey.